0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
1: We are.

0: Dit is KBC Radio. KBC.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet €380.000 betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van €380.000 moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. Een oud ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en Knopend Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Eep.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Beleef

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. Een oud-ambtenaar moet €380.000 betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. Na een half eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file. Tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 2:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een van de weinige files vanochtend tussen Breda-Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daarom aansluitend file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging. Een 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.

0: Guido Peeters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file. Aansluitend bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze weg heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles. Vanaf 7 naar een kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 2 kilometer file. 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechte rijstrook dicht.
3: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brikke, kom maar.
4: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel 2 kilometer file. A17 Roosendaal Dordrecht door de file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file. Doorgaat in de weg 20 minuten vertraging. Miami, go! We'll

Toch alweer twee zoete herinneringen gedraaid. Zoete herinneringen van de zeezenders in deze editie van het Zoute Uur. Ferry doet het weer, keer op keer. Hij schrijft en blijft. Straks in de tweede half uur meer daarover. Nu een heleboel liedjes achter elkaar en ik vraag Erik om de draaitafel aan stuurboord te starten.

Ik kijk even in de achteruitspiegels. Gedraaid. Eddie Cochran, Yves Montand. Daarna de T-Rex. Ja, dat waren die hele grote beesten voordat die komeet op aarde neerkwam. T-Rex met Hot Love, leuk nummer trouwens. En net hadden we Martha Reeves en de Vandellas. En I Can't Dance to the Music. Maar het waren, of zijn Amerikanen. En dan wordt het I Can't Dance to the Music. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Blijf bij ons.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig, het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 4 kilometer file aan de grens. 20 minuten is de vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Het komt door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopend Herregatsplein 5 kilometer file. Zit de gaten in de weg. Voorlopig is op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier in 6 kilometer file.

Wat van Captain Sensible uit de jaren 80. Klinkt ook een beetje naar die tijd. Er werden veel leuke plaatjes gemaakt toen in de jaren 80. Mocht ik voor de tros op de radio af en toe wat doen. Vooral 's nachts. Nog even over mijn collega Ferry Eden, die ooit voor Radio Mi Amigo en Radio Monique werkte. Ja, Ferry is eigenlijk archivaris en is weer bezig met een boek over het openbaar vervoer in en om Arnhem. Trolleybussen hebben ze daar in Arnhem. En daarnaast schrijft hij een boek over het roemruchte Radio Mi Amigo. Dat is er toch al? Ja, dat is er al. Kun je nog steeds verkrijgen, denk ik. Over Radio Monique. Dat lag in de jaren 80 op de Noordzee. Op de Middengolf. En toen waren we allemaal al een beetje over naar de FM. Hou die boeken in de gaten. En nou ook de muziek hier bij ons in de gaten. Want hier is Windsurfing. Het

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Bernina naaimachines, licht en sterk, Zwitsers precisiewerk. Bernina, 's werelds beste naaimachines.

Even terugblikken. Ik hoorde Back Home. Golden Earring uit, dacht ik, jaren 70. Grote hit in Europa. En net hadden we It's Over van Level 42. Nou, dat is toepasselijk. Want als je me zat bent, ik ga er vandoor. Maar de muziek gaat bij ons lekker door. En al die prachtprogramma's van Bob en onze andere collega's... Die

0: Music. Het geluid van de middengolf.
1: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
0: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Norderney, de Mevo 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
1: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
0: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
1: The past is here again.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hit from the Heartland.
2: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
3: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij Blaricum 4 kilometer file. 10 minuten de vertraging. De linkerrijstrook is dicht op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht bij Apeldoorn Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging.

Lekker hoor, zonder vertragingen. Riding on a train. Nederlandse spoorwegen. Ze doen het goed. Of zit je in de Duitse baan? Nou ja, dat kan echt niet. Nee, je zit gewoon in je eigen cabine. Maar natuurlijk ja. Het is donderdag vandaag, het is de 23e. En ik heb de koffie klaar. Geloof het of niet? Ja, je gelooft het wel natuurlijk. Ik zit aan de espresso. Oh, even kijken of het allemaal wel goed gaat. Ja, dat gaat zeker goed. Ik zag even een oranje lampje knipperen, maar... Ook de koffiemachine moet wel eens op gang komen. Zit de gang er een beetje in, mensen? Inmiddels is de tijd 11:08 onderweg op KBC. Goed dat je er bent. Jan heeft zich gemeld. Cowboy Phil, ik zie je biertje staan. Trappistenbier onder andere. Hè? Niet nu toch? Ik denk gisteravond. Ik mag er toch wel hopen eigenlijk. Ja, inderdaad. Vanuit een licht bewolkt Edegem bij 18 graden wens ik iedereen alvast een fijne uitzending toe. Gisteren had mijn collega dienst in het café, maar omdat er na 3 uur nog geen klanten waren geweest, mocht hij van de bazin het café sluiten. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om Leo mee te nemen naar het zendegat net buiten Mechelen, aan het kanaal Deilen-Leuven. En daarna zijn we nog even in Hoboken iets gaan drinken waar de cafébazin nu werkt en dan nog centjes verdient met iemand naar huis brengen als taxichauffeur. Cowboy Phil, dit is de dag van je leven. En wat fijn dat je met ons deelt. Iedereen veilige kilometers trouwens toegewenst. Tot morgen. Vanwege Cowboy Phil. Philip Parmentier, dankjewel. Een van de vele berichten. Lambiek, Dirk is erbij. Remco ook. Jullie krijgen beide van mij een Bluetooth duimpje. Tsuruk. Gerben, pap, jouwer, die is er ook bij vandaag. Even kijken. De afgelopen weken weinig kunnen luisteren. Ja, zo gaat dat. Maar... Je bent er vandaag wel weer bij. Onderweg met maar één adres naar Chamonix. Net voor de Mont Blanc. Morgen lossen. Prima. Vrijdag. En snel terug voor het Truckstar Festival komend weekend. Nou, dat is, dan moet je echt wel flink de gang erin zetten wat dat er gaat, hoor. Hey. Vrijdagavond, morgenavond begint dat feest. In ieder geval zaterdag en zondag dan. Aan iedereen een fijne dag toegewenst. En doe voor mij maar eens even een bakje koffie. Gerben. Bij deze Hannes, Tontrans is erbij, Edwin, Harry, Luc, Joop, Sandra. Die hebben elkaar gisteravond ontmoet. Zometeen meer.

0: 1983, Hans de Boy. En een vrouw zoals jij. Dat is lang geleden. En dat klopt, 1983. Maar dit klopte niet. Afgelopen weken weinig kunnen luisteren. Ik ben er weer bij. Dat was een berichtje van afgelopen dinsdag. Gem, een papje, het helemaal gelijk. Ik zag hem even niet staan. Ik denk, je had die bericht van voor 11 uur en na 11 uur. Maar nee, alleen maar een duimpje. Maar dit is wel vers van de pers. En een live en kicking radio maken we zo samen. Dus even de hand in eigen boezem steken bij mij dan in dit geval. Hups, daar gaat hij. Ja, met de billen bloot. Het bovenstaande bericht was van afgelopen dinsdag. Ik heb inderdaad gelost en vanmorgen staan Lale in Weil am Rhein. Ik ben nu onderweg naar huis. Dan ben je wel op tijd voor het Truckstar Festival. Helemaal voor elkaar. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Kom er maar bij, kom er maar bij. Jan is niet alleen deze week. Wat een leuke foto's van een leuke kerel die je mee hebt. Ja, morgen Bob. Vandaag is mijn zoon gezellig een dagje mee. Genieten scheelt mij een heleboel sjouwwerk. Wat leuk om te zien, zeg hij. Wat een kerel is dat dan, zeg. Jongen, jongen. Oh jongens, veel plezier onderweg, zaampies. Wat leuk. Nou, hartstikke goed. En Tony was afgelopen maandag, dinsdag met zijn zoon op pad, begreep ik al van jou. Nou, leuk om te lezen allemaal, maar vooral leuk om te zien als je even een fotootje mee kunt sturen. Dan vind ik dat wel zo gezellig. Joop en Sandra van Zijderlaan. Nou, die waren weer eens bij elkaar. Nou, dan weet je het wel. En waar waren ze? Bij de Molshoof. Nu het nog kan, kom bijna, kan ik zeggen. Bob, alle luisteraars, Joop hier. Ik ben er weer bij gisteravond samen met collega Sandra bij de Molshoof in Kelpen-Oler gestaan. Dat was weer erg gezellig. Ja, vanmorgen gelost in Roermond en weer geladen in Moha voor Ramstongsfeer. En dan ben ik zo'n beetje rond 1 uur vanmiddag. Dus, je weet het, ik kan er de hele uitzending bij zijn. Doe me maar een bakje koffie. Vanzelfsprekend, Joop. En een hele fijne uitzending. Oh ja, een tosti hamkaas. Ja, het is het bekende recept natuurlijk. Hè? Morgen hebben we de tosti's niet, hè? Ja, we hebben ze wel, maar dan ga ik je toch echt wel de saté nemen, hè? Voorschotelen. De kipsatéetjes, die zijn het allerlekkerst hoor. Van juffrouw Corrie. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Sandra!
1: Hey, Bob en de Bobski!
0: Hey, hey, hey! Nou, vertel maar.
1: Ik kan weer eens een keer luisteren tussen 11 en 1.
0: Wat leuk.
1: Dat is mooi, want het is alweer even een tijd geleden.
0: Nou, best wel eigenlijk.
1: Ik kreeg gisteren toevallig van twee mensen van... joh, luister je niet meer naar Bob?
0: Nee, wel dus.
1: Nee, nee, ja, een beetje druk doen. En iedere keer moet ik lossen of laaien. Ja. Maar ik ben nu aan het rijden, dus ik ga even luisteren, Bob. Dus
0: gezellig.
1: Maak er een gezellige uitzending van. Gisteren bij de Molshoofd gestaan. Nou, ja. Wat was dat gezellig, joh. Ja, het is natuurlijk de laatste dag vandaag.
0: Ja, hè?
1: Dus ja, het waren allemaal best wel... dat was gewoon gezellig, klaar. Er zijn mensen gestaan met Jopio en Dries en nog heel veel meer. Nee, het was een gezellig avondje.
0: Ah, goed zo.
1: Ja. Maar zaterdag ga ik het nog eens een keer overdoen, de afscheid. Want dan ga ik even langs de afscheidsfeestje.
0: Ja, dat is in de middag, hè? Dat is wel heel leuk als je daar gelegenheid toe hebt om daar dan even heen te gaan natuurlijk. Sandra, jij gaat erheen, anderen gaan er ook heen. Ik zag ook dat gisteren, misschien hebben jullie hem wel gezien, Heineken Richard er was. Richard Besseling, die was er ook. Zag ik de foto's op Facebook en die ook even moeder Nel, oma Nel bedankte. Voor al die jaren dat ook hij daar... een goed plekje heeft gevonden om over te staan en goed ontvangen is daar. Ja, de Molshoofd, Kelpen-Oler, die gaat dus dicht. Ja, vandaag de laatste dag en dan zaterdag het grote feest. Sorry, ik pik jouw verhaal een beetje in. Sandra van Zeeman, vroeger en tegenwoordig van... Joopse collega natuurlijk. Zijderlaan het Stolwijk. Ga lekker verder, Sandra.
1: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Ja, zaterdag.
1: Ik ga denk vanavond bij de Hervé staan.
0: Oh ja.
1: Maar mocht ik toch de Molshoofd halen, ga ik toch naar de Molshoofd.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, ik denk het niet. Dus, nee, ja, leuke uitzending en goed aan iedereen. En ik hoor jullie. Ja. Later!
0: Later terug bij deze, Sandra. Dankjewel. Lambiek krijgt nog eventjes een duimpje. Had ik nog niet gedaan. De MRC-mossel. Heel veel tijd voor koffie heb ik, Bob. En die collega's ook van jou natuurlijk, denk ik dan, hè? Want we zijn weer leeg natuurlijk. Gisteren 6 collega's, dus ja... Ja, maar blijf aan de gang, zeg. Ja, natuurlijk, ja. Iedereen krijgt voor mij koffie. Doe niet moeilijk om. Dat zijn er 4. Er komt er nog 1. Na deze en dan is het klaar hoor. Dan zijn we een beetje uitgetapt. Jongen. Luc, goedemorgen. Op naar het volgende klusje. We wachten het maar even af. En Edwin van Tielbeke is ook weer present. Heeft hij zijn klus geklaard in Kosice in Tsjechië? Dat zou zomaar kunnen. Dan ben je lekker aan het rijden op dit moment. En ik neem aan dat dat wel gelukt is. Zometeen meer post natuurlijk sturen bij Messenger Bob van Weten. Bob@kbcradio.nl voor deze donderdag. Harry in Brisbane, good evening by the way. Dat heb ik dan ook weer eens eventjes lekker gezegd. Met Harry Styles gaan we onderweg naar Robert Vriesen bij de ANWB. Dit zijn de American Girls op KBC.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Duitsland is de A40 Duisburg-Essen van een donderdagavond, 24 juli, 8 uur 's avonds, een week lang afgesloten in beide richtingen tussen Mülheim an der Ruhr, Winkhausen en Essen-Oost. Dat duurt nog tot 30 juli, 5 uur in de ochtend. De populaire vakantieroute via de A61 München-Gladbach-Venlo wordt komend weekend afgesloten tussen knooppunt München-Gladbach en Viersen. Dat is van zaterdagavond 6 uur tot zondagochtend 9 uur. De A2 Hannover richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus en van 7 augustus tot een week later is de weg dicht tussen Hannover-West en Hannover-Botveld. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon weer grotendeels open naar de bosbranden bij Fontainebleau. Blijft voorlopig wel 1 rijstrook afgesloten daar, zodat het gebied goed bereikbaar blijft voor blussende hulpdiensten. In de regio Var zijn verschillende wegen dicht door een natuurbrand ten oosten van Barjol. In België is aanstaande zaterdag 25 juli de ring R2 bij Antwerpen. Daar is de Beverentunnel in beide richtingen dicht. De afsluiting is van 's ochtends 6 uur en duurt tot middernacht. Het verkeer wordt bovengronds via de haven van Antwerpen omgeleid. In Italië moet het verkeer komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Dat is iets ten noorden van Varna. Daar wordt aan de weg gewerkt en op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.

0: nog steeds, ja. Op KWC en Paid My Dues. Straks na het nieuws. En verkeersinformatie van de ANWB voor Nederland. Hoor je de stem Peters en Hit the Road Jack.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Er staat een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht van 2 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. Dat is een aansluiting op de A16. Daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Tot maandagochtend is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Epe en Apeldoorn Noord. 20 minuten is de vertraging door gaten in de weg, is de rechterrijstrook dicht.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Walt, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Walt? Hallo, Wolf.
2: Ik moet er telkens weer op lachen, moet ik je zeggen. Wolf en Jack, wat een lange tijd heeft die man radio gemaakt. En wat een leuke programma's. Jammer dat ik het nooit Alive in Kicking heb meegemaakt. Want hij overleed al in 1995.
1: ABC, the Wolf and Jack Show in progress.
2: Onderweg KWC. Ja, ik zei het al, leuke foto's. Jan stuurde het door van zijn zoon die gezellig een dagje aan het bandenrollen is in de cabine. Terwijl in de cabine in de trailer om ze eruit te gooien. Dat scheelt een hoop showwerk. Ja, die heeft de tijd van zijn leven vandaag. Nou, niet mis. Gezellig hoor. Rimco, even een duimpje terug gestuurd naar jou. Ik weet niet of je me binnen had gekregen. Ik zag net een klein storingje, maar ik zie nu dat het weer goed gekomen is. Alles van Tontrans is erbij gekomen. Bob, onderwegjes, net weer gelost in Pilon. Ook weer geladen daar. En nu onderweg naar Livoroy, zie ik al. Dat is wel heel Limburgs hoor. Livoroy, waarom dan? Oké, ik rij nu bij Talancourt. Bob dubbelop in het kwadraat. 3 platen of misschien 2 van Q65. Dat is lekker geneden, Bob. Hannes, Tontrans, dank je voor je input. En voor de muzikale ketting heb je nog niks doorgegeven. Je mag aansluiten op Rick Springfield met het nummer Jessie's Girl. Dat was de laatste schakel in de muzikale ketting. Ik kwam een berichtje tegen van Romeke, van Jan Ronner. Die heeft dat zojuist gepost. Die heeft niks anders te doen dan even een verhaaltje. Een throwback memories, good old days. En dat is leuk. Daar kom ik zo meteen op terug. En het gaat over de, waar we het net over hadden. De café, cafés, de restaurants die steeds meer sluiten. En we gaan ook herinneringen ophalen. Ik kom daar zo meteen al op terug. En misschien kun je er ook over meepraten, want ja. Het gaat straks dicht natuurlijk, hè. De laatste weer in die regio waar we het net over hadden. Ja, deze. Oh, ik zit te kijken naar een hele andere, die al lang dicht is trouwens. Maar dat is ook wel even leuk om wat herinnering op te halen. Kelp en Oler hadden we het over trouwens. Michel van Doren, morgen Bob. Goed dat je er weer bent, Michel. Met een duimpje van mij terug. En lekker dat je in Lisse hebt leren zwemmen trouwens. Ja, je weet maar nooit. Dat is even een onderrondje. Onderweg is ook de Viking. Ik kan zien hier op diverse foto's dat het allemaal goed gegaan is tot nu toe. Bob, goedemorgen. Vanmorgen ben ik begonnen om 4:15. Nou, ik een kwartiertje later. De truckstraten en trailer aangekoppeld. En dan nog een rondje Nederland rijden met zo'n 12 klantjes voor Intersprint. Te beginnen met Veenendaal, Ede, Barneveld, Apeldoorn, Deventer. En de laatste is Raalte, Hoeverijssel. Oortje in, luisteren, het is 19 graden, dus de Viking. En dat was net voor de start van dit programma. Kijk, mooie temperaturen, mooie lucht ook heb je op de kiek gezet. Had allemaal automatisch tegenwoordig vanuit de cabine, wat lekker is dat. Eagle Sky, met zijn koelkast op wielen. Morgen, Beeman. Ik zeg morgen terug. Goed dat je er bent. Lambiek heeft een duimpje gehad, maar zal Duitser nog niet. Maar die heeft ook een verhaaltje. Ze zijn mij al het laden in Leinden. Dat is bij Schiphol. Daar zat vroeger ook de verkeersinformatiedienst. En Leinden is helemaal omsloten. Naast Bad Hoeverdorp. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem. Hè? En links Schiphol niet te vergeten. Ja, dat hoef je niet te zeggen dat het bij Schiphol is. Dat is best wel groot allemaal. Ik vind het toch altijd een mooi gezicht als je daar ook die plek bent. Dat wil zeggen de plek om vliegtuigen te spotten. De spotterplaats is mooi. Aan de andere kant van de A9 is het natuurlijk minder prettig. Want daar is dat vliegtuig dat van Turkish Airlines ook neergekomen. Met het gedenkwaardige moment toen dat hij overvloog. Maar toch te vroeg de landing inzetten. Bah. Oké, ik mag daarna los in Oldenzaal. Dan ben je weer lekker op huis aan het gaan. En dan met de auto weer naar de garage voor een vervelende AdBlue-storing die maar steeds terugkomt. Vroeger zou je zeggen, lampje eruit draaien, niks meer aan de hand. Maar zo werkt dat tegenwoordig niet meer natuurlijk. Doe mij maar een bakkie, Marcel. Sneller dan snel kan ik niet. De Winnetoe zegt, goedemorgen Bob. Zo zie je de worker nooit. Nu al voor de tweede keer in de week tijd. Het was gisteravond uiteraard met Jan heel gezellig. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Zo zeg. De worker. Oh, Bob dubbelop. Hannes heeft een ideetje. Ik heb ook een ideetje vandaag. Ik kwam namelijk in het zoeken van mijn singeltjes, vinylplaatjes, een nummer tegen van Vitesse, Rock'n'Roll Band uit 1979. En ik dacht, Vitesse, Nederpop, is best wel leuk om daar eens wat meer van te horen. Misschien al Rosalind zometeen. Of nog een ander nummer erbij. En dan twee of drie nummers van Vitesse. Ja, sorry Hannes, ik doe ook mee. In mijn en ons eigen radioprogramma. Koen meldt zich ook samen met Jeroen onderweg. Ofwel Koen samen met zijn vader onderweg. Dat is gezellig. Ja, dat klinkt goed, hè? Eerst nog even terug naar het verhaal van Romeke. Jan. Kan ik dat nog vinden? Oh, wacht even. Die is nu alweer voorbij. Ja. Ik ga hem even zoeken. Even alive and kicking. Kijken of hij het verhaal nog opgetekend heeft op een plek waar ik wil. Nee, ik kan niet meer vinden. Dat is jammer. Hey, dat is jammer. Op een andere pagina heeft hij dat neergezet. Maar misschien kom ik er dan zometeen nog tegen. Dat is dan wel leuk eigenlijk. Niet te vinden meer. Ongelooflijk. Ja, zo gaat het gauw voorbij, zo'n Facebookbericht. Het zou maar op iets anders hebben gestaan. Nou, we gaan gewoon zometeen verder. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Dat lijkt mij het allerhandigst. Dan gaan we toch even gauw naar Edwin nog. Edwin van Tielbeke. Groeten vanuit de regenachtig Katowice. Dat was, mooi om te lezen. Dat je dan toch weer de goede kant op ging. Slowakije achter je gelaten, want alles is weer gelukt. Nu op het gemakje richting huis. Deze week is namelijk bij ons, en ik wil gauw naar huis, de feestweek in Lemeloveld. Dus dit weekend ben ik wel onder de pannen. Ik neem aan dat je maandag een vrije dag hebt genomen. Wat ze bij Tielbeke zeggen, blijf jij maar thuis, Rijmink. Goed. Nou, in de aanloop naar al die café-restaurants, die chauffeursrestaurants, die chauffeurscafés die moeten sluiten. Henk Wijngaard en Café Quo Vadis onderweg op KB.

0: Henky. Ja, natuurlijk Henk Wijngaard. Café Covalis, onderweg op KWC Radio. Nou, daarover gesproken. Ik heb inmiddels ook weer de pagina gevonden van Romeke Jan Lonner, die meerdere van dit soort pagina's heeft. Throwback Memories, Good Old Days. Dit is eigenlijk wel even leuk om mee te nemen. Afslag Heer de Zuid. We reden erop. Eten zoals thuis. Blauw van de rook en gezellig dat het was. Huimke en Johan en de bediening. Met daar in Heerde, op de Veluwe, twee kleine douches, een telefoonhokje ook en 's morgens de wekservice met de soeplepel. Jan schrijft, mijn eerste bezoek was met Bouke Kok mee, of Nans, de mannen van V, 2x B, Dokkum. En later met Lieklema en Smits als stageloper. En daarna zelf als beroepschauffeur erop gereden. Met weemoed denk ik daar vaak aan terug, schrijft Jan. Toen werd er ook hard gewerkt. Maar er was nog altijd tijd voor koffie en een praatje. De wereld is eigenlijk alleen maar gejaagder geworden en onpersoonlijk, naar mijn mening. De vraag van Jan is om wat meer oude tentjes onder de aandacht te brengen. Nou ja, oude tentjes, we hadden het natuurlijk over Help en Oler. Ja, er zijn er wel veel die al dichtgegaan zijn. De vervlogen jaren, er zijn er nog zat die ik niet eens bewust heb meegemaakt, zegt hij. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Doe er nog eentje, een tip even. Een keetje net voor Zwarte Meer. Van wie was die ook alweer? Tijden veranderen, het goede blijft. Chauffeurscafé Vier Winden aan de Eperweg was dat in Heerde. Die wordt genoemd de Vier Winden Chauffeurscafé. Eperweg 61. Rijksweg 50, afslag Heerde. Wat prachtig. Heerde Zuid. Ja, nou, geweldig om dat even mee te nemen. En er wordt er nog eentje genoemd hier. Van de Beek, zeg ik dat goed? Ik ben daar vroeger trouwens ook bij Vier Winden met mijn vader geweest, schrijft Marco. Zelf ook nog een paar keer trouwens. Stonden altijd veel beton- en stenenrijders van Combex. Dat ben ik niet. En Van Veen in Heerde, bij Johan. Nou, wat geinig. Tenminste, dat vind ik dan weer om daarover te lezen. Die tijd heb ik natuurlijk ook niet meegemaakt. Zeker niet. Maar leuk om dat weer onder aandacht te brengen. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Voor de muzikale ketting dus aansluiten in het volgende uur, hoor. Dus kalm aan op Jessie's Girl van Rick Springfield. En dit uur, ja, dan denk ik toch echt aan Bob Dubbelop. Of het ideetje van Hannes. Of het doet mij een idee. Het is heel lullig als ik mijn eigen idee er een beetje ga zitten doordrukken. Maar ik denk toch dat ik dat even doe. Hannes. Voor de ketting zeg jij Gers Pardoel, spring achterop bij mij. R&B met spring, R&B met spring en Kafka ook over springen. Nou, wie weet ga ik daar dan wel invulling aan geven voor jou. Onderweg, goedemorgen nog.
1: Radio Capabici.
2: Capabici. Ja.
1: Bob van Beten onderweg. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
0: Oké, we gaan ervoor, Vitesse. We beginnen in 1979.
2: Bob, dubbelop.
0: Ik had het er al over, rock and roll band. En dan hebben we nog wel ruimte voor of Rosalind of Good Looking. Beide uit het jaar 82. En misschien wel alle twee nog erachteraan. Wie weet, een lekkere

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.
8: We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten.

Michael Jackson zelf en Another Part of Me. Ja, ik geef mij ook... Nou, bloot niet, zeker niet. Veel te koud. Kom op, zeg. Nee, maar ik... Nou, ik laat wel wat zien. En niet met tanden. Nee, zeker niet. Ja. Morgen dan Q65. Niet zo'n drama Hannes van Tontrans. En heb je ook het nummer van Laura Branigan, Gloria? Ik geloof het niet. Nee, self-control heb ik wel, volgens mij wel van Laura Branigan. Maar nee, ik zal kijken. En Q65, morgen als dubbel op. Wie weet. Ik zit even te kijken wat bij een systeem en bestaan van deze goede nederpopband. Niet zo heel veel, volgens, niet zo veel bedoel ik. Sexy Lex, I Despise You, You've the Victor, You Are the Victor is dat natuurlijk, From Above, The Life That I Live, ja die natuurlijk, en World of Birds. Nou, ik heb er wel wat natuurlijk, ja. Gloria, In Excelsis Deo, zeg ik dan. Nee, niet volgens mij, niet heel veel, dat nummer niet, nee, nee. Ga ik toch even zoeken voor je, Hannes. Of ik die voor vandaag ga laten horen. Laura Branigan met Gloria. Goed, ik doe de zoektocht zometeen. Eerst eens even kijken naar wat chauffeursrestaurants, cafés die er niet meer zijn. Aanleiding is natuurlijk de Molshoofd in Kelp en Oler. Vandaag is het voor de laatste keer dat je er kunt staan en naar binnen kunt gaan. Overstaan dus en dan morgen wegrijden, gedag zwaaien. Misschien nog zaterdag even naar het afscheidsfeest. Even, ja, toch wel een soort van steunbetuiging doen. In Kelp en Oler. Maar ja, dan is het ook echt uit met de pret. Een mooi verhaal van Jan Rommeke op zijn Facebookpagina. Ik heb het voorgedragen net. En ik vroeg me ook af inderdaad, ja, welke tenten, chauffeurscafés kwam jij vroeger? Nou, Michel bijvoorbeeld, die zegt, wat dacht je hiervan? Chauffeurscafé De Band. En die zat langs het Noord-Hollands Kanaal bij Schorreldam. Het is er nog wel trouwens, maar niet zozeer meer met chauffeurs. Oh, oké. Okay. De meeste bollenrijders die stopten daar voor een bakkie. Nu is er trouwens een omleiding. De N9. Natuurlijk, ja. Die gooit weer roet in het eten. De Winnetoe zegt de Pauw. De Pauw in echt was vroeger ook echt gezellig. Kijk. Ja, we halen herinneringen op. Treurenburg is ook leuk, maar die is ook niet dicht. Joop. Open houden die tent is heel belangrijk in Den Bosch. Of de krokodil in Krommenie. Tuurlijk, ja. Maar ja, bij Marjan heb je ook gehad. In Amsterdam natuurlijk ook dicht. Ook al weer een tijdje trouwens. De Tweede Steeg. Vroeger Hoevelaken. Later hebben we gezegd dat is Amersfoort. Opgeslokt door de stad en door de Rijkswegen. De A28 natuurlijk. En de A1, de kruising daar. Die is er ook al niet meer. Maar ja. In de Meren bij Utrecht is ook niet mis voor chauffeurs. Althans niet voor de Nederlandse chauffeurs, zeggen we dan maar. Oké, ik zeg gekke dingen. Maar ja. Een beetje je, ja, zeg maar, herinneringen ophalen. Dat is eigenlijk wel leuk hoe het vroeger was, zeg maar. Edwin Tempelman. Edwin, die zegt... morgen Bob, ik ben... het is intussen middag trouwens geworden, maar ik loop een beetje achter. Ik ben een beetje aan het rommelen in de buurt. En dan vanmiddag ga ik de oplegger erachter gooien met bestemming Wakken met CK. Jawel, een paar aggregaten even brengen naar het grootste rockfestival van Europa. Wakken Open Air. Oké. Wakken Open Air. Morgen vroeg moet ik lossen daar, dus een bakje koffie als het kan. Lekker met Nightwish, live op Wakken Open Air. Met het nummer Ghost Love Score. En dat op de radio, nu al. Om een beetje in de stemming te komen. Die versie staat trouwens ook al een paar jaar in de top 2000. Lekker man! Sorry hoor, Nightwish is sowieso wel lekkere muziek, dat ben ik met je eens. Ghost Love Score. Live in Wakken, Wakken. En dat is in 2013 al geweest, zeg je. Nou, dat is lang geleden inmiddels al. Zeg, Stegeman. Daar hou ik van, zeker. Elweer is erbij, krijgt van mij een duimpje meteen terug. Doen we nog koppiestrijd met John en Agnes in Hoogland trouwens, of niet? Nee? Zeg, zullen we even naar de punt gaan? In De Punt, net voor Groningen. Oh ja, een klein tentje, nog met Persische tapijtjes op tafel, zegt Hannes van Tontrans. Ja, die is ook dicht. En de Tos, oh, de Tos in Weert, die ken ik van naam ook wel, die is ook niet meer. Dat tentje in Elslo, ik ben de naam even kwijt, tentje in Elslo, ja. Daar heb ik nog wel foto's van gezien, maar ik moet even denken. Ja, ik bedoel,
Ik heb er zelf nooit op gereden, natuurlijk, dat weten jullie allemaal. Maar ik ben wel bij een flink aantal chauffeursrestaurants geweest, chauffeurscafés. Bijvoorbeeld ook in, gelukkig wel, Deurningen bij Engelo natuurlijk, bij Frans op den Bult of Hazeldonk bij Joost. Tja, Joost zelf ook niet meer, hè? Nee. Wel Hazeldonk natuurlijk, Breda, zo je wilt, aan de E16. En Keldonk is ook al weg. Nou, weet je, als ik ga stoppen met onderweg, of misschien ook niet. Oh, ik ga helemaal niet stoppen met onderweg, dan denk ik niet aan met dit programma. Maar ik denk alleen maar, het lijkt me toch heel erg leuk om ergens gewoon een gezellige truckstop te hebben. Nou, dat wordt voor mij dan in de polder, ergens niet te ver weg. Waar ik dan ook dit radioprogramma maak. Gewoon tussen 11 en 1. Nou, dan doen we gewoon tussen 11 en 2 of zo. Maar dan moet ik wel mensen hebben die in de bediening zitten, want ik heb er zelf helemaal geen kaas van gegeten. De kantinejuf die hebben we al natuurlijk, juffrouw Corrie, voor de allerlekkerste tosties en op vrijdag de kipsautentjes. Eigenlijk is het helemaal geen gek idee, toch, als ik gewoon iets begin. Nu alleen de poen nog, zeg maar. Nou, ik zou het echt hartstikke leuk vinden, denk ik nu. En dan vraag ik Marit, mijn vrouw, ook eventjes mee te doen. Dat is helemaal gezellig, toch? Ja, vrouw, vriendin, zeg ik altijd, maar oké. Okay. We zijn inmiddels zoveel jaar samen, dat is gewoon mijn vrouw geworden, dus... Nee, niet getrouwd. Maar dat hoeft ook niet. We gaan er gewoon wat leuks van maken. Misschien zijn er wel mensen die... zoals Henkie bijvoorbeeld, die moet wel een eentje rijden vanuit Wernhout. Die ook even een dagje dan komt helpen. Ik denk dat het helemaal geen gek idee is. Goed, Hannes is lekker bezig, want er komen nog veel meer namen naar voren... die er niet meer zijn. Wel jammer natuurlijk, maar wel leuk om even te delen. Edwin komt er ook nog eentje. Wauw. Ja, die... Weet ik ook nog wat te bedenken, inderdaad. Ja. Oh ja, goed. Dan komen we er zo op terug. Eerst alle ruimte voor Leo. Leo Sayer. Vroeger heet hij Dikke Leo, trouwens. Ja, mensen, Dikke Leo.

You Make Me Feel Like Dancing. Het was een kort dansje met Leo. Ik zat nog even zelf te zoeken naar wat Truckerscafé. Ja, Kanters Moerdijk, jongens, die is natuurlijk ook dicht gegaan vorig jaar. Toch, 25 was het toch, wel heb ik dat mis? Nou ja, ja, nee, het gaat dicht. Nou ja, zo goed als, ja. Maar de Tweede Steeg had ik het al even over. Einde van tijdperken die dan, zeg maar, eindigen. Nou, het einde van een tijdperk is ook altijd het einde van een tijdperk natuurlijk. Ik lul weer wat. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik kwam van alles tegen. Ook in Brabant veel trouwens. Ja, Kanters Moerdijk wordt veel genoemd ook trouwens hier, zie ik. Ken je nog plekken waar je vroeger kwam? Die er misschien nog wel zijn, maar misschien niet meer als chauffeurscafé. Of een Nederlands chauffeurscafé, ja, ik las het ook, ja. Nou, laat ik er even een paar bij pakken dan. Edwin die zegt, het anker dus in Wouw, ook niet meer. Nou, dat is alles behalve wauw. Nee, helemaal niet. Zeker niet. Wegrestaurant De Uiver in Sassenheim is er ook al lang niet meer, zegt Michel. Dat is nu een casino. Ja, daar heb je niks aan natuurlijk, ja. Ik noemde hem al even, of noemde haar al even, bij Marjan. Van Marjan en Erwin uit Almere vandaan. Die hadden daar bij Amsterdam inderdaad dat gedaan. La Cantina, Amsterdam. Holsloot. Het Anker, Zaandam. Geen chauffeurscafé, maar daar hebben we vroeger heel veel skik gehad. Leuk. Ja, het Ankertje in Wouw wordt ook genoemd door Edwin van Tielbeke. Ja, het is allemaal wat, hè. Oh, deze ook inderdaad, Hannes. Dat weet ik nog wel. De verdubbeling, Klaas in Aveen. Daar kwam Henk Wijngaard wel eens langs. Ja, in Klasinaveen. Ja, de verdubbeling. Tjonge jongen, dat is ook wel een jaar of 10 geleden, denk ik inmiddels. Heijershoeven, Venlo, precies. Ja, bij andere plekken in Venlo om over te staan, maar niet meer zoals het vroeger was, zeg maar. Brouwers in Heerlen is ook weg, zegt hij. En Miranda in Gilsen. En Keldonk is ook weg. Ik had beter kunnen vragen welke chauffeursrestaurantjes, welke cafeetjes zijn er nog wel, want het wordt steeds minder natuurlijk, ja. Oh ja, Luc, inderdaad, de Wijkerhaven is ook niet meer. Dat is er in Beverwijk. Wijkerhaven in Beverwijk, sorry. Ja, ik heb het wel goed volgens mij, toch? De Wijkerhaven was toch in Beverwijk? Ik weet het bijna wel weer zeker, ja. Die herinneringen komen bij mij ook boven. Vooral in de begintijd van Onderweg. 2005, toen we begonnen met dit programma. 2006 en 2007 kwamen al die namen allemaal voorbij. Ja, en we hebben de locatieuitzendingen natuurlijk ook gehad. Ik noemde al eventjes Hazeldonk, Breda, maar we waren bij Joop. Bij Joop? Nee. Nou ja, ik denk even twee dingen door elkaar. Dat is niet goed. En in 2006 weet ik nog heel goed, bij de introductie van de digitale tachograaf zaten we in Deurningen bij Frans op den Bult. Met een live radio-uitzending. En inderdaad, het is Beverwijk, zegt Luc de Wijkerhaven. Ja, dat heb ik dan ook nog wel onthouden. Marcel Duitse, restaurant Schippers in Farmsum is ook niet meer. Jongen, jongen. Weet je wat ik doe? Ik zoek mensen met horeca-ervaring. Ik heb dat helemaal niet. Gepensioneerde chauffeurs. Chauffeurs, vrouwen die het leuk vinden om mee te helpen in de bediening. We gaan gewoon een terrein kopen met elkaar, een inzamelingetje doen en dan. Ah, nee, het is allemaal natuurlijk niet zomaar te doen. Het is niet voor niks dat al die chauffeurscafés dichtgaan. Of ze worden uitgekocht, of het is gewoon niet meer rendabel. Ja. Bij de Telegraaf in Amsterdam had je vroeger ook een tent. Ja, is het zo? Daar tussen Sloterdijk en bij Marjan Indo, zeg maar. Westelijk havengebied in Amsterdam is dat, hè? Lepeltje, Zuidbroek, ook niet meer. Hannes, alsof je al 80 jaar chauffeur bent, niet te geloven, zeg. Wel leuk al die herinneringen ophalen natuurlijk, ja. Nou, ik zal Jan Ronner even rommelkeurig mee bestoken, want ik weet niet of hij nu verder aan het luisteren is. Weet je wie wel luistert trouwens? De buschauffeur uit Eindhoven. Die heeft vandaag geen dienst, want vandaag is hij vrij. Hij gaat lekker naar de Nijmeegse feesten. Wat een feest, zeg hé!

Nou, ik vind het leuk. Stella Lefty in Boston op KWC Radio. Onderweg, ik zit met al die chauffeursrestaurants in mijn hoofd. En onderwijl denk ik, hey, hebben we niet een weeroverzicht voor Europa te gaan? Jazeker. Ah, zo laat is het allemaal niet. Bob Dubbelop in de aantocht voor morgen misschien wel Q65. Voor vandaag hebben we de ketting nog, hè? Jessie's Girl. Rick Springfield, om daarop aan te sluiten. Een woordje, een andere Springfield wordt moeilijk, want Bruce Springsteen zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja, maar een andere Buffalo Springfield hebben we al gehad. En Dusty Springfield mag je ook niet meer kiezen. Die zat er al bij, namelijk in de ketting. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nou, ik ben benieuwd wat we hebben. Want eerst maar eens even kijken naar het weeroverzicht voor Europa. En we beginnen altijd in België, doen we vandaag ook dus. Precies. Vanmiddag op de meeste plekken droog. Het wolkendek breekt geleidelijk aan. Krijgen we steeds meer zon te zien in België dan. Temperatuur zo'n 19, misschien wel 20 graden zometeen aan de kust. En ook in High Belgium, in grote delen van het land, gaat de temperatuur nog verder komen. 21 tot 23 graden in Belgisch Limburg. En in de Gaumstreek wordt het zo'n 24 graden Celsius. Vanavond flinke opklaringen. Dan gaat het weer afkoelen naar 14 tot 17 graden. Morgen is het ineens 24 juli. En op de vrijdag trekt dan wel dunne sluierbewolking over. Wordt lokaal 26 graden Celsius en aan de kust een graad of 21. En dan zaterdag kan het meer. De westenwind zorgt voor 21 tot 24 graden. Dat is niet overal. Dat is de koelste plekken. 25 tot 28 en misschien wel 29 graden is het voor uitzicht voor komende zaterdag. En daarna een klein stapje terug. Maar dan, na die buienperiode, kleine buienperiode in België, komt er weer een flinke droge periode. Waarbij dinsdag alweer 25 tot 27 graden gaat worden. Maak even een klein rondje Europa. In het midden van Europa, daar kijken we niet altijd naar. Bij Polen bijvoorbeeld ook komen nu stevige buien voor. Ook in Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije. Ook wat regenachtig weer op dit moment. Niet overal, maar op een aantal plekken. Maar voor de rest, in het midden van Europa is het zo goed als droog, met een mix van wolken en zon en best wel aangename temperaturen van rond 20 graden Celsius. Vrij veel bewolking vandaag in Noord-Europa. En later op de dag gaat het ook nog regenen. In Denemarken en Zweden blijft het wel zo goed als overal droog. En regelmatig is daar de zon te zien. In Finland wel wisselvallig. Finland is wisselvallig met verspruiten. Oh, dat is verkeerd. Dat is Zweeds waar ik toe. Althans, probeer. Oké, verspreid wat buien vandaag. Voor West-Europa, nou, we zaten al even in België. Nederland hebben we eigenlijk al een beetje gehoord. Atlantische Oceaan, daar vandaan zorgt het voor over het algemeen droog weer aan de randen van West-Europa. Een afwisseling van zon en wolken. En ten zuiden van Parijs is de zon er weer uitbundig bij. Liggen de maxima rond de 30 graden. En dan nog die bosbranden bij Bordeaux, niet te vergeten. En Zuidwest-Europa, even het Iberisch Schiereiland ophoppen. Ofwel Spanje en Portugal. En ook in Italië trouwens verloopt deze dag weer droog. Met heel veel ruimte voor zon en hele hoge temperaturen. In Zuid-Spanje weer boven de 40 graden Celsius. Noordoost-Italië wat meer bewolking. En lokaal nog wel een buitje mogelijk vandaag. Nou, dat was hem alweer, zie je wel. En zo ben je weer lekker op de hoogte onderweg bij KBC. Even kijken of we nog even door moeten gaan. Bob, Joost Hazeldonk en de Laar, België. En bij Heerde zat ook een klein chauffeurscafé. Ja, die heb ik genoemd, omdat Jan Ronner daar mee kwam. Die ben ik intussen weer voorbij gegaan. Ik noemde de naam even, maar die naam is me nu even ontschoten. Maar hebben we het over gehad. En bij de meeste grensovergangen zat er ook wel een. Ja, dat is waar. Ja, het is wat, hè. Pierre Altena, dankjewel. De MRC Mossel Luc zegt nog even, de TOS in Weert is ook niet meer. En hij heeft nog een naam. De tankcleaning in de Westhaven, die is ook niet meer. Nee, dat is ook waar, ja. En It's Burgers bij Kloosterboer in Vlissingen, 2 jaar geleden ook afgebrand. En dus ook nooit meer teruggekomen daar. Nou, Marcel Duitser die zegt, restaurant Schippers in Farmsum is dus ook niet meer. Maar veel gemeenten houden het allemaal tegen. Het past niet meer in het beleid. De kok van de Tweede Steeg wilde ook wel zoiets opzetten. Maar dat mocht dus niet. Nee, dat is ook weer waar. De cabine Veghel met cabine aan de muur. Dat kan ik me niet herinneren, Eagle Sky, Peter Leijendekker. Nou, grappig. Ik zie wel andere foto's die ik ook heel grappig vind. Maar dat is volgens mij van je zoon. Moet hij daarbij toe? Ja, denk ik wel. Vangelis met zijn vriendin Maud. Wensen even een fijne vakantie. Ze gaan naar het Zwarte Woud met een motor. Zo,
Dat is een mooi vooruitzicht, zeg, om te gaan doen. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Ik zit even te kijken qua tijd. We doen gewoon nog even een lekker stevig plaatje. Dat doen we echt. Lekker. Even lekker.

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 3 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 4 kilometer file. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en knooppunt Bankhoef 4 kilometer file. En 10 minuten is de vertraging.

0: was een goede combinatie van David Stewart en Annie Lennox als Eurythmics en Aretha Franklin, de Queen of Souls uit 85. Queen of Soul trouwens zonder S. Wel eerste S, maar daarna niet meer. Queen of Soul uit 1985. And Sisters Are Doing It For Themselves. Onderweg op KMC, we zijn altijd op links en door. Daar gaan we Gerrit de Barre gaan, de Gerrit.
1: Je wonder radio.
0: Hey, hallo.
1: Gerrit hier.
0: Ja.
1: De Barre gaan.
0: Gerrit, vertel, misschien met trouwens te binnen dat ik nog bericht heb van Koen en Jeroen. Dat komt er zo meteen ook aan. Eerst even naar Gerrit.
1: Met een traantje in mijn oog. Want ja, als ik die lijst allemaal hoor.
0: Van die chauffeurscafés die er dicht zijn.
1: Die er niet meer zijn, die restaurantjes.
0: Niet ja, te geloven, hè?
1: Het lijkt wel een eind van een tijdperk aan het worden.
0: Dat denk ik ook. Dat is ook zo.
1: Doet me denken, ik heb natuurlijk een tijdje geleden al bij die Molshoofd gezeten met André.
0: Ja,
1: je weet, André ken je van... Morgen, Bob, maar dan luister op. Geitje natuurlijk.
0: André, ja.
1: Ja, toen hoorde ik daar al, ja, geen opvolging. Dus, en nou hoorde ik jou zeggen dat je misschien wel zo'n ding wil beginnen.
0: Leuk, doe je mee.
1: De Molshoofd bellen. Kan jou overnemen.
0: Een beetje ver rijden.
1: Alle gekheid op een stokje, joh.
0: Doe je mee?
1: Het is jammer. Ja. Dat het allemaal een beetje vergaande glorie aan het worden is natuurlijk.
0: Nou, zeker wel.
1: Daar doe je eigenlijk niks aan.
0: Nee.
1: Ja, je had het ook over de tweede steeg.
0: Amersfoort.
1: Vorig jaar oktober ging dat dicht.
0: Ja.
1: Want we waren er nog mee bezig, Bob, om het eventueel, het feestje van 20 jaar onderweg, net daar te doen.
0: Ja, dat weet ik nog wel.
1: Ja, dat kon ze emotioneel niet helemaal aan.
0: Dus. Nee. Het is Treurenburg geworden.
1: We natuurlijk ook bij Joop
0: was goed, hè, in Den Bosch. Ja.
1: En daar hebben we een mega feestje gehad.
0: Zeker weten.
1: En ik hoop dat zulke dingen nog lang mogen bestaan, Bob.
0: Nou, ik ook, Gerrit.
1: Ik zeg, hoop links en door.
0: Ja, goed zo, ja. Nou, het is allemaal wat. Ik roerde wel weer even wat aan, hè, inderdaad, ja. Ja, er zijn nog veel meer reacties op gekomen. Dan ga ik even kijken of ik nog wat kan vinden. Michel had het inderdaad, de Uiver in Sassenheim, die er ook al lang niet meer is, waar nu een casino is gekomen. Ja, dat had ik gezegd inderdaad. Hè. Eens even kijken hoor. Hannes die zegt. Lijndekker Peter Eagle Sky had het erover. Maar het is Keldonk. Daar hing die DAF-cabine aan de muur. Ik heb hem even opgezocht. Kijk maar even. Oh, inderdaad, ja, wat leuk. Die foto daar zo. Van die oude DAF 3300. Dat wil zeggen. Als plaats om in te zitten. Het is allemaal wat, hè? Gerrit. Moeder de Roy in Best is ook al jaren weg. Ja, dat is waar, ja. Ook in Noord-Brabant, ja. Ja. En Sluis 11 bij Veghel is er ook al niet meer. De lijst lijkt inderdaad, Gerrit zei het, ook al oneindig wat dat betreft. En het is helemaal niet leuk. Het lijkt wel een eindigend tijdperk, inderdaad, ja. Tos en Weert wordt nog een keer genoemd. Luc kwam er ook al eventjes mee. Ja, waar kun je nog wel lekker eten? Ja, de kantine van juffrouw Corrie, zeg ik dan. De Tos die zit er ook weer even in. Even de pauze gemaakt aan het water op de Oostvaardersdijk richting Lelystad. Dat doen trouwens meer chauffeurs. Ik heb daar uitzicht op. Kijken of ik dat kan zien. Ik moet mijn nek een beetje verdraaien, maar ik kan het niet helemaal zien. Maar geregeld staan de vrachtwagens inderdaad stil langs de Oostvaardersdijk op de verzorgingsplekje, zeg maar. Waar er ook veel toeristen staan en gewoon mensen die zeggen, ik ga daar even een boterham eten. Maar je zoon, jij en Jan, jullie zijn lekker aan de tosti. Helemaal goed, even opgehaald bij juffrouw Corrie. Ja, dat is het slimste om te doen natuurlijk, ja. En dan lekker daar aan het water. Ik zie het op die foto inderdaad wel. Wat mooi, hè? Die dijk pak

Even kijken hoor. Van de sluis Keldonk gaan we nog eventjes naar Hannes. Die zegt, hoe komt het allemaal, Bob? Oh, wacht even. Ik kom bij veel chauffeursrestaurants nog steeds. En al 25 jaar ben ik chauffeur. Hannes van Tontrans. En dat komt omdat ik elke avond wel ergens in een restaurant zit. Pingen is er bij mij niet bij. Dat komt er niet in bij mij. Daar gaan juist de restaurants ook van kapot. En tegenwoordig zie je veel meer chauffeurs, ook Nederlanders, langs de autobaan staan. Nou vind ik het voor een tosti heel normaal hoor, Jan, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk Jan Grimbis. En je zoon. Ja, als er geen chauffeurs meer in het restaurant zitten, dan kunnen ze de tent wel sluiten. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Heb je zeker ook een punt. De Goudrenet in Veenendaal. De bekende Goudrenet in Veenendaal. Ik hoor nu nieuws. Ik wist dat niet eens. Dat is nu KFC. Is die echt dicht aan gegaan, Michel? Nee. Niet zo lang geleden ben ik er nog geweest. Maar ik moest even plassen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dus ja, dat moet ik ook wel eens. En dan een boom kiezen is ook niet altijd verstandig, want dat mag natuurlijk niet. Dus ben ik daar nog even geweest. Maar ik weet dat KFC, dat is er nu, ja. Al jaren. Nou, dat is ook heel jaren geleden dat ik daar een plas heb gedaan, Michel. Dat is waar. Wacht even. Jij zegt de Goudrenet in Veenendaal. Nee, ik ben in de war. Ik zit aan de A1 te denken. Is de grote Goudrenet? Tussen Stroe en Hoevelaken in, toch? Dat is de grote Goudrenet, of ben ik nou gek? Nou ja, dat hoor ik dan ook wel even zo meteen. Kees Diepens trouwens is er ook bij. En Kees zegt voor de ketting, wat dacht je van Sailor en Girls, Girls, Girls? Kijk, dat is nou eens een leuke idee. Die gaan we ook gewoon zo meteen lekker even doen hoor. In aansluiting op Jessie's Girl van Rick Springfield. Vind ik een goeie hoor. Oh ja, even kijken. Grandpère en route heeft een duimpje gestuurd. Krijg van mij ook een duimpje terug. Goed dat je er bent. Gezellig ook wel. Kees heb ik ook een duimpje gegeven, toch? Nog niet, maar bij deze wel. Dank voor die kettingsuggesties, ja. Gerrit over Moeder de Rooi in Best. Ik zit even te denken hoe lang die al dicht is. Dat is heel lang. Dat is nogal van voor mijn onderwegtijd, heb ik het idee. Barneveld inderdaad, de Goudrenet Barneveld. Dat is hem inderdaad. Ik kon er even niet meer opkomen. Zo, zometeen nog even naar Koen en Jeroen. En eerst gaan.

0: Van Sailor onderweg op KBC Radio. En ja, die hebben heel wat hits gehad. Deze Britse band werd opgericht in 1973. Dit kwam trouwens in 1975. Er schijnen vele ups, maar ook downs geweest te zijn bij de band. In Nederland hebben ze maar liefst 48 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Nou, dat neem ik even mee. West End Girls van de Pet Shop Boys zou ik op kunnen aansluiten, maar er komt ook wat anders binnen. En daarover gesproken, laten we nog even naar Koen en Jeroen gaan. Met dank aan de... voor de foto's moet ik zeggen. Jullie hebben lekker zitten eten gisteren en... wel een flinke vent. Koen staat hier op deze foto in de cabine, moet ik je zeggen. Stelt op bijna zijn hoofd. Huize Barneveld, daar zijn jullie geweest. Nou, we willen het verhaal nog wel even horen. Met een goede morgen dan maar bij. Kom maar.
1: Ja, goedemorgenmiddag, Bob.
0: Middag dus, ja.
2: Hoi.
0: Hoi Koen. Hoi Jeroen.
1: Nou, we zijn gisteravond beland bij Huize Barneveld.
0: Ik begreep het al, ja.
1: Ja, en er stonden al twee Deense vrachtwagens, combinaties, die stonden daar al klaar voor Truckstar. Die waren daar aan het wassen.
0: Oh, die waren op tijd, ja.
1: En, maar die waren we tussen de middag ook al tegengekomen, toen we een broodje ei gingen halen.
0: Mm-hmm.
1: Dus Koen die had gelijk connectie met het jochie.
0: Wat leuk.
1: Hé Koen?
2: Ja.
1: En was het wel leuk?
2: Ja.
1: Wat hebben jullie allemaal gedaan?
2: Gewoon spotten.
1: Truckspotten. Fotootjes maken, ja, geurhangetjes verzamelen.
0: Leuk.
1: Dus die jongens die hebben het met z'n beiden hartstikke leuk vermaakt. Hè? We hebben heerlijk gegeten en nou, we lagen 9:30, 10:30 lagen we pas in bed. Hè? Best wel laat. 9:30. Ja.
0: Ho, ho, ho, ho.
1: Groningen op de manege in Paardenmest, die hebben ze juist gelost in bedje.
0: Ja.
1: En dan gaan we dadelijk kouwmais laden voor nieuwe koort. En dan vanmiddag nog eventjes kipmis laden voor de maandag voor Rijnen. En dan gaan we mooi op huis aan, want dan hebben we weekend.
0: Lekker.
1: Nou, Koen, had jij nog wat?
0: Ja, Koen, vertel.
2: Ja.
0: Vertel.
1: Wat had jij voor Bob?
2: De mop van voor Bob.
0: Oh ja, wacht even, de mop voor Bob. Ja, vertel.
2: Ken je het verschil tussen een leraar en een tandarts?
0: Een leraar en een tandarts. Het verschil tussen leraar en een tandarts.
2: Een leraar zegt mondje dicht en een tandarts zegt mondje open.
0: Geweldig. Geweldig. Nou, dankjewel, Koen.
1: Zo weer de mop voor Bob.
0: Dankjewel, Jeroen. Hoi, jongens. En nou ja, op naar de Casa, hè.
3: Hier hoor je alle hits.
4: Onderweg.
3: KBC.
0: Schakel 2 in de ketting vandaag. Mika en Big Girl. You are beautiful. Mooi, hoor.
5: Walks in.

Britse Mika. Dus ja, of wat is hij nu? 42, wordt 43 inderdaad. Ik dacht dat Mika veel ouder was, maar helemaal niet. Big Girl, You Are Beautiful uit 2007. Ik schrik een klein beetje. En dat is niet zijn het aantal de chauffeursrestaurants dat de laatste jaren gesloten is. Chauffeurscafés waar we het over hebben. Maar ik schrik dan een beetje van de Frico Amico's bericht. Die begint heel leuk. Salut Bob. De laatste tijd hoor ik veel over Hannes van Tom Trans. Is dat dezelfde als de Hannes van Sofetra of is het een nieuwe Hannes? Hannes loopt op klompen. Nee, het is helemaal dezelfde. Ik heb ook, zegt hij, de indruk dat het dezelfde is, gezien de hoeveelheid muzikale suggesties die hij doet. Ja, grapje. Natuurlijk weet ik heel goed dat het dezelfde is. Trouw op zijn post als muzikale suggestiegever numero uno. Salut Hannes, comment vas-tu? Ik vind het ook lullig dat je je eigen ideeën naar voren schuift. Dat hoor ik alweer. Oh ja. Voor Bob dubbel op. In plaats van suggesties van anderen. Ik weet niet of ik dan nog wel kan blijven luisteren als jij zo doorgaat. Gelukkig staat er nog. Ik schrik echt hier, Claudio, van je bericht. Nee, niet waar. Vitesse was een goede keuze voor Bob dubbel op. Hoe dan ook. We kunnen alle suggesties doen die we willen. Jij komt altijd nog met een verrassende keuze dan de rest. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Goed, en dan nog even. Oh, wacht even, dit is... Ja, wacht even, nu gaan we even de verkeerde kant op. Dit is niet de Frico Amigo, dit is de Klaas uit Frankrijk vandaan. Oké, sorry. De Frico Amigo is er ook bij. Is de peelduiker al genoemd van chauffeurscafé-restaurant dat er niet meer is? Nee, de peelduiker heb ik niet in mijn mond gehad, volgens mij. Sorry, Claudio. Ik rubber trouwens Nederland weer binnen via de poppen. Vroeger had je ook een chauffeurscafé in Stegerda. Dat heette trouwens ook de Tweede Steeg. Als ik het goed heb, zegt Klaas van der Heijden. Frico Amigo, Claudio dus. Oké, dankjewel. Klaas, sorry, van der Heijden. Frico Amigo. Klaas in Frankrijk, smile on the mond. Gelukkig dat je blijft luisteren. Dankzij dit programma heb je je Nederlandse taal weer een beetje opgehaald. Als baby, als klein mannetje naar Frankrijk emigreren met je moeder, zegt jongen. Nou, we zijn er bijna doorheen, maar niet door alle berichten volgens mij. De mop voor Bob was leuk, de mop van Bob was leuk, zegt Edwin Tempelman ook. En succes met je project, zeggen we dan maar. Misschien kunnen we daar morgen even de tanden in zetten. En de winnaar toe, Gerrit, die zegt de Koenhaven zat ook in Beverwijk, is er ook niet meer. Ah, ik heb wel wat teweeg gebracht. Ik had beter kunnen zeggen, weet je wat we doen? We noemen alleen de chauffeursrestaurants die er nog zijn. Die zijn op twee handen in elk geval te tellen in Nederland, volgens mij. Goed, smilen om de mond. Hannes blij, Kees blij, Grandpère Anroet is blij, Pierre Altena blij, Ellenbarre Gaander, Eagle Sky, Vincento naar de Vierdaagse van Nijmegen. En ik zeg, we gaan afronden met nummer 3 voor de muzikale ketting. Mika als laatste, nummer 2. Dan nummer 3 komt erachteraan, dat wordt Namika. Met Je ne parlais pas français. Die gaan we laten horen als laatste. Ik zeg, dank voor het luisteren. Het was een feestje vandaag weer om samen onderweg dus radio te mogen maken.

koffie te drinken. Sterker nog, eigenlijk niet. Bedankt voor jullie berichten nogmaals. Het was een feestje vandaag, ja, zeker. Edwin heeft een sticker gestuurd, een blij sticker. Een grote blij bij Lucas. Mag ik nu tuteren? Jij wel. En iedereen trouwens ook. Edwin ook, dank. Iedereen dank. Tot morgen.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben volgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam, voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier extra. Er is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben volgetrokken. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. De A12 vanuit Arnhem heeft 4 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden aan de brug bij Dordrecht. 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Daardoor op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een file van 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder. A22 Beverwijk Velsen door werkzaamheden bij Beverwijk 3 kilometer file. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 5 kilometer file. Door gaten in de weg een kwartier vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Marten kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n €2,8 miljard gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zelf viel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda-Rotterdam 7 kilometer file. Tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles Schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere eentje op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag en de Keteltunnel. 9 kilometer, 15 minuten, komt er een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. En door wegwerkzaamheden op de A16 viel op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 15 minuten. Tot slot ook nog even kort naar Nijmegen. De N325 is druk vanaf de Duitse grens. Vanaf Beek 5 kilometer en een half uur vertraging vanwege de Vierdaagse.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam, voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten, ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten. Miami Girl.

Vanuit een kraakheldere studio van het Zoute Uur hoorde je Scritti Paletti, grappige naam. Het Zoute Uur is schoon begonnen dankzij Chantalleke, die hier even een lapje over het bureau heeft gehaald. Ja, drie bedrijfstalen bij de Zwitsers-Nederlandse organisatie RNI, Radio Noordzee Internationaal, Radio Noordzee International, Radio Noordzee Internationaal. Ik vertel het allemaal over een half uur en voor die tijd hebben we veel lekkere muziek. Zoals muziek van Diana Ross en The Supremes, Thelma Houston, Billy Joel, The Partridge Family en vele, vele andere topartiesten uit de periode van de zeezenders. Nu in het Duits, Cindy und Bert met een meezing.

Ik had hem al toegezegd, dit leuke nummer Love Child uit de jaren 60 van Diane Ross en de Supremes, toen ze nog samen platen opnamen en optraden.

0: Just what do people think of the Ed Stewart program? Well, this is something we were determined to find out, and we did, in the busy streets of London town.
1: Yes, well, I think it's absolutely superb, darling.
2: Yes, well, I think it's positively delicious.
3: Yes, well, I always listen when I possibly can, yes.
1: Yeah, that's the one with the hole, isn't it?
4: Yeah, I don't get much a chance of listening to radio, you see, boy. But when I do the Ed Stewart shows, usually on a radio, you know?
0: And finally, I'd just like to ask this distinguished-looking gentleman what his views are. Excuse me, sir.
4: Shut up.
0: Excuse me, sir. What are your views on the Ed Stewart programme? Thank you, sir.
5: Yes, everybody loves the Ed Stewart Show.
6: Het Zouten Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
11: Ook adverteren op KBC Radio, sales@kbcradio.nl. sales@kbcradio.nl.
12: Mi amigos! In the new Radio Caroline.

Mooi om André van Duin voorbij te horen komen op zender met een hit van hem uit 1984. Want het is zomer. Bij Radio Noordzee Internationaal, RNI, gingen de Engelstalige DJ's en de Nederlandse jocks collegiaal met elkaar om. Sommige Engelstalige heren, altijd mannen, verstonden en of spraken een beetje Nederlands, maar moeite om echt Nederlands of Duits te leren deden de heren eigenlijk niet. Konden we trouwens lekker over ze kletsen aan tafel in de kombuis. Maar goed, behalve Bob Noakes, ik heb hem al eens vaker genoemd in de show, die is perfect Nederlandstalig. Hij woont tegenwoordig in Kortrijk en hij spreekt natuurlijk Engels, Duits, Nederlands. Dat waren de bedrijfstalen van de Zwitsers-Nederlandse organisatie RNI. Trouwens, die Bob, hè, die spreekt dus Engels, knap voor een Engelsman, toch? Die spreekt Nederlands, helemaal knap voor een Engelsman. En hij spreekt vachement bien la langue française. Dat vind ik bewonderenswaardig. Maestro, door met de muziek. En die muziek is in het Engels under the boardwalk van Bruce Willis. Hey Bruno.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Die vernuftige meneeren van Toshiba toch. Hun Toshiba SM290C radio stereo combinatie verandert uw huiskamer in een complete concertzaal. Goed onthouden. Een compacte stereo ontvanger plus platenspeler plus twee luidsprekerboxen voor maar 748 gulden.
3: Ja, ja, ja, Toshiba!
4: Je kan veel zeggen van die Wrangler jeans, maar of je rechts bent of links, Wrangler jeans zitten anti-autoritair democratisch. Eén pijp links, één pijp rechts. En de politiek blijft in het midden.
5: Wrangler, die zit.

Via Conné van Paolo Conte uit Italië. En Paolo Conte is een bijzondere man. Hij componeert liedjes, hij zingt liedjes en hij speelt allerlei instrumenten. En hij is advocaat. Nou, kom er maar eens om. Voor mij zit het er weer op. Het klokje van gehoorzaamheid tikt. Mooie dag nog en blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio, waar de muziek continueert.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De S tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptie-eenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie Fedorov verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van Militaire Innovatie. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was

0: Er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum, vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er één rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten. An extremely hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC.

0: jouw station. Jouw station.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Er wordt aan de weg gewerkt en is er één rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is twee keer zoveel

0: geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is 30 minuten vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra.
2: We are officially the hottest AM station.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten.

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op haaien-clean.com. Haaien Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. Een van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrik Ido Ambacht. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. Extremely hot summer with the mighty KBC.

0: met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Radio met de hoofdpunten van het radionieuws. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
2: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

productie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: KBC Radio. KBC.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking

0: naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen